de tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 7.
1: Een 70
0: hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 's ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz. Goedemorgen. Geef je callsign alsjeblieft.

Ja, even een oproepje. Ik zit HF-portable, Papa Delta 3, Juliet Hotel November, portable, op 7.086. Op 7.086, LSB uiteraard. Ik ga weer zitten.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

Papa Delta 2, Delta Alpha Sierra. Papa Delta 2, Delta Alpha Sierra. Die uitlaat is vraagteken over.

Papa Delta 3 Juliet Whiskey Delta. Dit wel? Delta Alpha Sierra geloof ik hoorde ik. Digitale modus ging niet. Papa Delta 3 Juliet Whiskey Delta. Goed opgenomen hier in Hendrik Ido Ambacht. Patrick achter de microfoon.

De tijd. Het is nu 3:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is...

De tijd. Het is nu 4:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Papa Delta No, Mike India Yankee.
1: Romeo
0: Zulu. Ah, goedenavond. Bij de LMI. Ja, ik hoorde je net al. Maar ik zat even te solderen. En kun je die twee voedingspunten voor de nieuwe set even hard maken. Ik had hem gestript, de kabel. En dan zit er achter op die voeding zitten twee van die schroefdingen. Dan kan ik dat mooi insteken en dan dichtdraaien. Dus zo werkt dat. Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, prima. Nou, dat gaat goed dan toch? Ja. Even kijken hoor, zo. Huppatee, zo. Nou, ik denk ik doe het... Even... Jeetje, ga maar weg, joh. Zo, niet goed wil, dan kwaad schiks. Niet goed schrik, dan kwaad schiks. Ja, als het programma niet eruit wil, dan doe ik gewoon klik uit, helemaal weg. Ja, prima, dan heb je in ieder geval sowieso een goede verbinding. Ja. Dus maar ik hou je niet verder op van je soldeerklussen, dus ga relax verder. Dan kan je hem zo meteen aansteken.
0: Nee, ik ben klaar. Nee, aansteken komt straks wel. Ik zie het wel. Ik ben nog wel even bezig. Dus, maar ik zat ook op de internet te kijken. Jullie hebben toch voor die loopantenne die jullie hebben, dan een Arduino, of hoe heet dat, Arduino spul erop zitten, klopt dat?
1: Deze begrijp ik even niet. Nog een keer, Norbert?
0: Om die loop te regelen, daar heb je toch een computer of een programmaatje onder zitten?
1: Ja, er zit een condensator in, die moet gestuurd worden, een afstembare condensator. Dat kan een vacuümcondensator wezen, dat kan een gewone zijn. Ja, die moet, die wil jij natuurlijk liefst op afstand sturen natuurlijk, als je steeds naar buiten toe. Als je van frequentie verandert, moet je steeds naar buiten toe. Nee, daar zit een... ik heb toen een Arduino'tje gebruikt. En daar... die kunnen we regelen. Qua snelheid kun je die regelen. En die kan links en rechtsom. En heel langzaam. Stap voor stapjes kun je hem laten doen... Dus ze kunnen precies heel zorgvuldig afstemmen, Norbert. En dat is een klein stukje software, maar dat valt. Dat heb niet zo gek veel om het lijf geven.
0: Oké, 1HZ, 0MI. Ja, ik heb jullie er wel een keer over horen praten met jij met Frans. Over dat gebeuren. Om het in te stellen. En ik kwam toevallig die naam tegen met een. Met een zaak met dat soort onderdelen. Dus ik denk, misschien heb je daar wat aan.
1: Oh, sorry, die Arduino onderdelen zijn bijna overal te krijgen hoor. Dus ja, er zijn speciale bedrijven. Maar als ik dat zo zie, de prijskaartjes die eraan hangen, dan is dat... vergeleken met bijvoorbeeld met Amazon of iets anders, dan scheelt dat toch aanmerkelijk, Norbert. Ga je gang.
0: Oké, 1HZ, 0MI. Ja, ja, ik weet het verder ook niet hoor. Ik kwam die naam tegen, ik denk, ik zal het eens tegen je zeggen. Dus, maar jij zat vanmiddag naar dat artikel waar te kijken, toch? Maar het is verschrikkelijk druk op alle banden. Ook op 73, hè? Het gaat maar door, overal. Is die contest nog steeds bezig dan?
1: Nou, als jij hem nou nog steeds hoort, dan is hij nog steeds bezig. Dan gaat hij tot vanavond door, ik weet het niet. Ja, die gaat gewoon door. Ik heb hem ook hier. Ja, 73, ja. Ja, die gaat gewoon door, hè. Dat, tot het einde, hè. En dat zal vanavond alweer zo'n uur of 11, denk ik, dat dat wel stopt. Of misschien wel een uur of 10, ik weet het niet precies. Maar het houdt één keer op vandaag, Norbert. LMJ,
0: 1HRZ. Ja, oké, 1HRZ en LMJ. Ja, toen kwam want we hadden het er vanmiddag even over, maar toen kwam ik die map, ik heb het tevoorschijn getrokken met al die oude erfdes. Partikiwaai gebeuren. En er zat ook allemaal, want ik hield dat vroeger allemaal bij, hè, op een of andere manier. Ik knipte al die strookjes uit en dan deed ik de datum erboven en op welke frequentie. En toen kwam ik ook al die amateur CQ's tegen. En er stond ook een PE1 tussen. En die heb ik net opgezocht. En die zat in Rotterdam. Die had ik net opgezocht op de QRZ, maar... En dan had ik PE1, iets met een QBU. Maar dat schijnt nou een PA3. Ik weet niet hoe dat QRZ werkt. Als de ene call een andere call wordt, dan neemt hij dat automatisch over of niet? Denk je dat?
1: Call vind je dan een verwijzing naar zijn nieuwe call. En die moet je dan intypen en dan ben je gelijk weer up-to-date. En dan kun je zijn oude call eigenlijk weer opruimen. Hè. Maar als oude call, meestal schrijven ze dat er al zelf bij dat dat veranderd is. En dat blijft dan even een tijdje staan en daarna wordt dat opgegeven, Norbert.
0: Oh ja, ik zal zo nog wel even kijken. Nee, onder die call van PE1, QBU geloof ik was het, stond opeens een PA3 call, ook uit Rotterdam. Dus dat is wel bijzonder. Dus daarom vroeg ik me af, wordt dat automatisch overgenomen? Of ik zal dat zo nog eens even bekijken. Ja, dat zijn allemaal strookjes uit 1985, 1986, ook hele vet. En dat was allemaal op PE1 DB, dat was op 2 meter, dat weet ik nog. En dan had ik met de koptelefoonplug in de set. En dan via de decoder had ik dat op de telex aangesloten. Dat was altijd een heel circus, maar het werkte wel.
1: Zoals kilo. Dat is altijd heel zeker, dat afstemmen ook. Op 2 meter ging dat wel rap natuurlijk. Maar vijf, als we dan daar luisterden, dan was het altijd secuur draaien. Totdat die precies goed was, hè? Ja. Ja, vandaar ook de rijtjes, hè? Dan had je tijd om het even goed in te stellen. Hè? Dus ja, ja. Maar ja, was een leuke tijd, zonder meer.
2: Straalt kilo.
0: Ah, Hans ook gehoord. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee. Ja, dat was een mooie tijd met die oude zooi. En dat deed Ronald aan de overkant ook, hè. PA3. CJG was dat geloof ik, of CCZ, CJG, ik weet het niet meer. Ook met zo'n oude Lorenz. En later werd het een T-100. Dat weet ik nog. Ik heb het spul allemaal nog boven staan. Alleen die apparaten die heb ik niet meer. Maar die decoder, die volgens mij had ik die toen zelf gemaakt of zo. En dan moest je hem precies afstemmen dat de lampjes of de ledjes precies goed gingen. Ook op, ja, op korte golf dan. En dan begon hij vanzelf te ratelen. Hè? Maar volgens mij stond de amateurbanden op 45 baud en de nieuwszenders op 50 baud. Zeg je dat wat?
1: Ja, ja. Jouw Frans ook, goedenavond. Ja, 45, kom maar zoveel was dat, hè. En dan de officiële ding is er was altijd 50 baud of meer, hè. Ja, ja. Ja, we maakten die dingen zelf toen in de tijd, die decoders daarvoor, hè. Die machine aan te sturen. Goed, maar we gaan even naar Frans even lang sturen. Hele goedenavond, Frans. Papa Alpha 2 Fox toch wat kilo. Rondje Papekeween Hotel, Romeo Zulu.
2: P1 HRZ, Papa Delta 0 MEI, PA2 FK, al bij goedenavond, Ad en Norbert ook. Een hele goede avond. Ik begrijp eruit, Norbert, dat je de 7300 uitgepakt hebt, aangesloten hebt en RTTY hebt zitten decoderen. Kun je zo?
0: Nee, zover is het nog niet. Ik had nog een beetje weinig tijd tussendoor. Ik heb net pas de voedingskabelen in orde gemaakt. Dus ik heb het nog niet aangesloten. Maar Ad was, ik had Ad vanmiddag ook al even en die zat op de 7300 RTTY te kijken. Dus ik was al gelijk weer hoe was dat vroeger ook alweer? En ik had nog een hele map liggen met die mapjes, met strookjes, met RTTY op de ouderwetse telexen. Dus die had ik even tevoorschijn getrokken. Dus zo kwam het verhaal aan de gang, Frans. Ik stuur hem even naar jou. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
2: Dank u wel, Norbert. Ja, ik heb het vroeger ook gedaan, joh. Heel veel. Eerst met een oude machine, een Kriet 7B. Nou, dat ding was een beetje roestig toen ik hem kocht, maar... Nou, na weken poetsen en doen en dergelijke, ja, die machine liep. Op 45.45 baud, net zoals Ad zei, hè. Dat was de amateursnelheid. En de andere was meestal 50 baud. Nou, dat kring maakte zo'n verschrikkelijke herrie. Zondagochtend was er vaak die RTTY rondes. Ik kon dat ding gewoon niet aanzetten, want de buren die rammelden hun nest uit. Dat ging dus gewoon niet. Dat heeft toen maar eens veranderd. En toen kwam er van KOPA0KAM uit Oudewijld, die had dan die lichtkrant ontworpen. Dat was eigenlijk een volledig elektronische RTTY-machine. Maar allemaal met TTO is heeft, dus dat betekende gewoon, je had een behoorlijke voeding van 5 ampère of van 5 volt. Ik geloof iets van dat ding een ampère of 5, 6 op trok, dus kan je wel nagaan. Maar dat werkte ook erg goed. En ik had erbij als converter, dat was een ding nagemaakt van DSS-HP. En die werken met 741 IC's. Ja, die dingen geloof ik. En dan zag je op de scope, kreeg je dan kon je zo'n mooi kruisje toveren. En dat ging dan van twee ringetjes met daar een soort kruisje getoverd. En als dat echt een kruisje was, dan was het helemaal goed. Nou, hartstikke mooi. Dan had je de shift en de groep, weet je dat ook weer? Ik weet het ook niet eens meer. Nou, die had je dan. En de mark en de space, moet ik zeggen. Ja, mark en space. En de shift was 170 hertz. En RTTY, nieuwszenders, die hadden vaak een grotere schrift is, geloof ik 425 of zo, maar dat weet ik niet meer precies. En ja, dat deed ik het maar even in de piep laten vallen. Dat was hem dan. Ja, en daar deed ik het mee. En, ja, maar toen heb ik, toen ik op het eiland ging wonen, kwam ik op een gegeven moment een T-100, een Siemens T-100 tegen. En die had een polsbandmaker en een polsbandlaser erin zitten. Ja, prachtig. Die maakte niet zo vreselijk veel herrie. Die kon ik dan wel gebruiken, maar niet als de XVL op bed lag, dan niet. Dan was het echt niet te gebruiken, hoor ik maar zo zeggen, van de herrie. Ja, en dat ding was nog gedempt met de kast eromheen, dus nou ja, je kan wel lachen, maar dat weet je waarschijnlijk ook hoe dat ging. P0MEI, PA2FK, het groepje.
0: Oké, PA2FK, PA0MEI. Ja, ik weet het nog wel, ik had er ook zo'n geluidskop over zitten. Ik ben begonnen met een T15 van Lorenz. Misschien zeg je dat wat. Nou, die maakte helemaal kabaal. Want de buren die hoorden me. En toen heb ik er later zo'n kap overheen gezet. En toen werd het wat minder. En later heb ik ooit eens van de drukkerij waar ik werkte zo'n T100 gekregen. En die waren wel wat rustiger. En er zat ook zo'n een lezer en een schrijver bij. En die Lorenz had alleen een lezer. Nou, daar heb ik wat polsbanden doorheen gejaagd. Ik moet ze nog ergens hebben liggen, maar dat zal ook wel in doos 24 onderin zijn. Ik bewaarde altijd alles, hè. En zo kom ik die map nou ook weer tegen met al die oude strootjes. Ook van die persbureaus allemaal. En dat heette, dat persbureau wat ik altijd had, dat heette Reuters. En dat was ook in 1984 of 1985. En daar heb ik net nog een bericht gevonden van dat die kerncentrale in Tsjernobyl was ontploft. En allemaal van dat soort dingen kom je nog tegen, hoor, als je alles bewaart. Maar dat is wel leuk. Dus maar hoe ik hem van 45 bouwt op 50 kreeg, dat weet ik al niet meer. Dus, maar ik stuur hem even door naar Ad. Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, prima Norbert. Bij de 0 M.I. P1HRZ. PA2FK, sorry. P1HRZ. Ja, ja. Nou, die 50 bout gingen we zelf, hè. Hoeft hier niks aan te veranderen, volgens mij. Moet hem alleen weer goed, die markt en die space moest je precies weer goed krijgen, hè. Dan moest je machine dan sneller lopen. Ik weet het begot niet meer. Nee, weet ik niet meer. Dat die machine nou sneller moest. Nou, dat geloof ik ook niet. Maar ik weet het niet meer, maar misschien had er bij Frans nog een lampje branden. Ja, ik heb later had ik alleen die Siemens polsbandmaker en laser, hè. Er zat dan wel een toetsenbordje aan. Dan kon je dan typend je polsbandje maken. Nou, dan maakte je polsbandje en dat jaagde je dan er doorheen. En dan verzond je dat weer, hè? Ja. Nou, eens kijken of het nu werkt.

0: Dus laten we zeggen tot weer sinds uur op de lijn zit dat. Je is een heel stuk audio voor jou verdwenen. Maar hoe je dat deed, dat die snelheid veranderde, dat weet ik wel. Ik deed dat met die kreet, die 7B, dus dat of die motor, dat was een synchroonmotor die erin zat. En er zat een, dat toertal werd geregeld door op die motor, die achter zat, een, met centrifugaal gewichten. Dat zat erin. En dan moest je die wat strakker zetten of wat losser. En als die op hogere snelheid moest lopen, dan moest je hem wat strakker zetten. En dan kon je hem dus afstemmen op 50 bouts. Ja, dat was altijd heel grappig. En dat ging ook altijd niet zomaar. Want wat was de referentie? Hè? Nou, het was alleen om te kijken van, als je dus op je scoopje dat kruisje had, en dan ging je er aan in dat centrifugaalgewicht, ging je dat instellen. En dan op een gegeven moment, ja, en dan begon hij mee te schrijven, verrek, hij zat 50 bout. Zo ging dat. Heel gedoe af, 1HZ, 2FK.
1: Ja, is goed Frans. Ik heb alleen niks van meegekregen. Ik hoorde je praten heel in de vechten. Maar ze hadden die dat tussenstation weer uitgezet.
0: Oh, of die fiets. Maar nu kan je wel goed ontvangen of moet ik wat meer vermogen maken?
1: Nee, gaat goed. Nee, prima. Doe het goed.
0: Oké, nou, ik zei van, als die kriet, daar weet ik het, want heb ik het zo'n deeg het ook wel. Dan moest je zat op die motor, dat was een synchroonmotor. En dan moest je die centrifugaalgewichtjes moest je dan veranderen. En dan moest je een sleutel insteken en dan draaien. En dan kon je dat veranderen. Dan kon die sneller of langzamer lopen. Zoals ik al zei, het was dan om sneller te laten lopen, ja hoeveel, je had geen referentie. Dus wat deed je? Zorg dat je op scope die kruisjes zag uit de converter en dan die machine aanzetten. En kijken of die ging meeschrijven. En als hij dat deed, nou dan zat je goed. Zo ging dat ongeveer had, 1 HZ, 2 FK.
1: Ja, er staat ook eens iets van mij, hè? Ja. TH2FK, PD0 en BNP1 RZ. Wel ja. Nou, toch wel gelachen ermee. Ja, moet toegeven. Goed zo. Ik zit even te peuzelen. Natuurlijk kom ik niet een foto ringen. Maar ja, dan moet je ook wel af en toe opeten. Dus zodoende. Dus sorry daarvoor. Goed zo. Mij is op. ik wist dat dat op een aparte manier moest, Frans, maar precies wist ik het ook niet meer, hè. Dus, maar toen jij vertelde, ging er wel weer een lampje branden, hè. Ja. Ja, op 2 meter was altijd makkelijk natuurlijk om, wat was dat, 300 ergens, geloof ik, hè. Had je altijd wel 145, 300, geloof ik. Of 275, dat weet ik veel. Dan had je altijd het artikel bij gebeuren. Dus en dan had je mogen heel snel gelijk goed slaan, hè. Want er kwam altijd eerst een hele riedel met R-rijtjes voorbij, hè. Dus, en dan was het zo gebeurd om hem op snelheid te zetten. Goed. Ja, nou, we gaan nog een keer bij Noord sturen. PD0MJ van P1HRZ, een hele groepje.
2: Ja, P1HZ, PH2FK, PD0MJ. Ja, ik weet het nog. Rij was het. En de Quick Brown Fox, wat je vanmiddag al zei. Dat weet ik nog. En die kwam je overal tegen, die dieren.

0: Rijden. Ik deed het altijd met de R1000. Ook met de koptelefoon erin en op koptelefoonplug. Naar die decoder, maar ik had twee ledjes. Die moesten gelijk lopen en dan kon je... Ik zette dat ding gewoon aan, die Telex, en als het begon te kloppen, dan was het goed. Dus, ja, dat is al 1985, geloof ik. Dus vandaar dat ik al die ding nog heb, dat was wel leuk. Maar tegenwoordig is het allemaal digitaal, want ik nou hoor op 73 is ook allemaal digitaal, want dat gaat zo hard op en neer. Dus, maar dat zal met die 7300 ook wel kunnen, denk ik. Ik stuur hem even door naar Frans. PA2FK, PD0MI en PE1HRZ.
1: Nou, ik huur zelf over het PD0MI, PA2FK, het groepje. Ja, natuurlijk gaat het op die 7300 gehaald, joh. Dat gaat hartstikke goed. Dat gaat heel veel makkelijker als met die oude mechanische machines, hoor. Nee, dat is, die mechanische machines is verleden tijd. En toen kwam er nog eens een keer een poosje, wat heet die ding? Er zat een soort tv-scherm bij. Ik weet niet meer hoe die kring heet, hè. Helemaal elektronisch. Heb ik nooit gedaan. Dat weet ik dus niet hoe dat ging. Ik zat altijd gewoon met de... helemaal elektronisch. Dat deed ik wel, ja. Met die lichtkrant. Alleen dat was toch een ding, joh. Dat had ik helemaal gebouwd. En al die verbindingen tussen die IC's, dat ging met pozijndraad. Ja, zo ging dat. En pozijndraad, ik weet niet of je dat kent, maar dat is een soort lakdraad. Maar als je daar de soldeerbout op zet, dan kan je het zo solderen. Ik weet niet eens of het nog bestaat, hoor. Ik weet het niet hoe. Maar daar had ik dat hele ding mee opgebouwd. Zo, al die verbindingen tussen die chips. Nou. Wat een gedoe. Recht gigantisch. Maar het werkte wel. En als je dat ziet tegenwoordig, zit er geloof ik in één chip. Ik weet niet hoeveel erin zat, hè, van die TTL-IC's. Maar ik dacht dat er al een stuk of 20 in zaten. Dus kan je nagaan. En had dat Co, PROKM uit Oudeland, die had dat hele ding bedacht. Hè. Nou, dat was echt een hele klus, hè. Maar het werkt allemaal wel, Norbert. Ja, en ik zit nu ook eventjes een beetje artietje bij mee te kijken. Dan denk ik ook van, ja, ik vind het leuk, maar... deze set, die kan het, dat ik een toetsenbord op aansluit. Op zo'n ingangetje. En dan kan ik zo, direct artietje bij gaan zitten zenden en ontvangen. Zo makkelijk is dat. Nou, gewoon even naar AC Tion gaan. Naar het toetsenbordje met een plugje eraan. Nou, dan steek ik in die set. Er zitten er twee van die ingangen op. En hup, nee, Frans kan het gelijk doen. Maar volgens mij zit het op die 7300 open. Dat weet Ad alweer. Ad 1 HRZ 2 FK.
2: Nou, dan zouden we het best ook wel kunnen, ja. Ja, want ik heb heel zin met die 7300. Dus artietje waar je in ieder geval lekker tussen zit. Maar ik heb me daar nooit in verdiept, hoor. Dus het is dat nu de band een beetje op 40 meter een beetje overspoeld wordt met RTTY-signalen. En ik dacht, wacht eens even. Dat kan dan met die 7300 er ook. Dus op een kort antennetje. Nou, even de goed gezet dat hele spul. Nou. Ik had het nog laten zien vanmiddag aan Norbert, dus we zaten zo eventjes rustig even te kijken, hè. Dus ja. Ja, je moet hem af en toe een beetje warm stomen, hè, dan hij is goed bezig. Dus komt het vandaag niet, dan is het morgen wel. van Heimel.
1: Ja, het NOS, die had ook steeds, maar daar valt op dat hij daar niet zo snel op komt, dat hij kool moet noemen. Dus, als hier op twee, nou ja, dat maakt ook niet uit. Prima Frans, ik ga hem even naar toren sturen, nog PA2FK, het rondje P1HRZ.
3: QSL had P1 HZ, PA2 FK. Ja, ik heb het ook nooit gedaan hoor. Tenminste op deze set niet, hè. Ik kan het en ik mag het allemaal. Allemaal leuk en aardig, maar... Kijk, het is allemaal context, hè. En wat je toen vooral deed, en dat was zeker op oudjaarsavond... Dan had je hele tekeningen met er verstuurd, hè. Met allemaal kruisjes en nulletjes en eentjes. Ja, je kent ze wel, de plaatjes. Er stond een of andere blote juffrouw achter het raam te kijken of zo. Dat soort plaatjes allemaal. Ja, die waren wel een meter lang, hè? Ik vond het altijd wel knap, degene die dat in elkaar zetten. Gigantisch werk, maar ze deden het wel, hè? En dan zat je op oudjaarsdag of nieuwjaarsdag, zat je daar naar te kijken. En na een kwartier rammelen van die machine, daar kwam er zo'n plaatje uit. Ja, dat was echt wel wat, ja. Ik vond het wel een leuk idee, hoor. Om nou zelf zo'n context te gaan draaien. Nee, ik zie dat absoluut niet zitten, hè. Trouwens, helemaal context niet. Maar goed, dat is niet mijn ding. En iemand anders vindt dat wel hartstikke leuk. En die moet het vooral doen en zich zeker niet aan mij storen. Goed, microfoon aan jou, Norbert. P0MJ, PA2FK.
0: Ja, PA2FK, PD0MJ, PA1HZ. Ja, die heb ik ook nog allemaal liggen. De dames. Lucky Luke en weet ik veel wat er allemaal uitkwam. Dan stond hij gewoon 20 minuten te stampen. En dan was het hele huis vergeven, dat weet ik nog. Ja, dat was een mooie tijd. Dus, maar jongens, gaan jullie even verder. Ik ga nu even met de honden naar buiten. En dan ben ik zo nog wel even terug. Dus Papa Delta 0, Mike in je Yankee. Ik stuur hem even naar Ad.
2: Ja, is goed Norbert. Ga je lekker lopen met de hondjes. Ja, misschien dat je hem ook nog hebt. Het wapen van Blijswijk. Heb je dat ook nog? Daar heb ik me ook helemaal wild op staan timmeren om dat in elkaar te krijgen. Dat hele wapen van Blijswijk had ik ook eens een keer gedaan. Nou, ik geloof dat het wel een week timmeren was voordat we dat rond hadden. Ja. Elke keer stukjes proberen, hè. Weer opnieuw. Hè. Ja, dat was wat. Goed, ga je maar verwandelen, Norbert, dan hoor je zo meteen alweer. 0MJ. PA2FK,
0: P1HRZ. Ja, oké, Ad. Ja, die zal er misschien best nog wat tussen zitten, tussen die mappen. Ja, wat was ik vroeger precies, joh. Ik had allemaal strookjes en allemaal met de datum en de frequentie erop. En, dus ik zal wel dingen ook nog wel ergens hebben liggen. Dus, nee. Ja, dat was leuk. Ik ga nu even weg en dan gaan jullie maar even lekker verder en dan hoor ik zo nog wel even. Ik stuur hem even door naar Frans, dus PD0MJ.
3: Ja, ik doe zelf door met PD0MJ, PA2FK. Kijk je wel uit buiten, het is volle maan, het is bijna spookuur, dus doe voorzichtig.

0: er toch niets. En dat gaat een stuk makkelijker, hè? Hij flauwekul. Hey, heb jij gisteravond nog richting Canada en het Caribisch gebied geluisterd had? 1AZ, 2FK?
1: Jawel. Ja, want ik heb voor mij toch opgewerkt. Victor Echo 1, Hotel Charlie, Hotel is hier.
2: De tijd.
1: Het is nu
2: half elf.
1: Houd je mond. Nee, ik heb toch met 5,8 was Rob hier ook. Dus ik was 5,5, 5,6 daar zo, dus ik vond het helemaal niet verkeerd. Maar hij moest wel die harde deze kant uitrijden natuurlijk voor Nederland, hè, want anders hoort hij ons niet, hè. Ik heb later heb ik nog wel Papi Julia 2 Bravo Bravo gehoord, die heb ik dan wel gehoord nog. Maar die heb ik niet gewerkt Frans, maar die was hier ook wel een dikke 7S achter. Dus, maar die was hem heel kort, hè, want die was ook zo weer weg. PA2 FK, P1 AZ.
0: Ja, kijk, dat schiet niet echt op, hè, als ze er gelijk vandoor gaan. Nee, dat schiet niet op, had, hè. Maar goed, ik was al op, een beetje op het afstemmen op 345, hè? Want nog dat de tijd zat. Ik moet, daar kwam Nel eventjes om de hoek kijken. Daar is ze dan. Ik heb gelijk even gedag zeggen, Ab zit aan die kant, roep maar even.
3: Hallo Ab.
1: Nou, schone dromen, slaap lekker en heel veel groetjes van deze kant, hè. Ook voor Wil, hè.
3: Hey, dank je.
1: Ja, zie je, moet je af en toe gewoon even doen dit, hè, want dat gaat altijd goed, hè. Goed, Frans. Ja, het was ook al laat, ook, want Rob die beklaagde zei ik erop dat er helemaal niemand was, hè. Ook Portugal was er niet en België was er ook niet. Dus er was eigenlijk niemand en hij was als enige en hij wou geen ronde draaien. Dus, of niet als... Dus hij had maar een beetje verbindingen zitten maken. Ja, en dus iedereen meldde zich zo wel even in en dan krijg je niks een rapport van hem. Hè. Dus ja, dat was wel leuk. Dat was de laatste keer dat ik hem gewerkt, dat was 2 maanden geleden, zei hij. Dus had even nagekeken. Dus zodoende Frans. PA2FK, P1AZ.
0: Ja, kun je zelf wat P1AZ, PA2FK. Ja, als het een beetje zo rustig is en er is verder niemand, ja, waarom niet, hè? Ja, dan heb je ook even de tijd, hè, natuurlijk om een babbeltje te maken. Ook altijd, vind ik altijd wel leuker ook, hè? Ja, als het zo druk is in een ronde, dan wordt het meestal wel het rapportjes uitwisselen, hè. Nou is dat natuurlijk rapportjes nu en dan is niet verkeerd, maar altijd een rapportje. Dat, daar zit je ook niet op te wachten op. 1 ARZ, 2 FK.
1: Nee, maar het was ook al na 11:30 al, dus toen zo lang was hij al bezig weer op, joh, dus Nee, maar we hebben ook maar kort kunnen zo gehad hoor. En even later riep hij nog een keer, dus kwam nog maar een keer retour. Maar voor de rest, was er ook weinig animo eigenlijk aan frequentie, dus nee. Ja, Bravo was de enige die we gehoord hebben, hè, van het Caribisch gebied. Die wij gehoord hebben in ieder geval aan deze kant, hè. En voor de rest heb ik ook niemand uit jou gehoord, Frans, dus misschien zijn die wel eerder op de avond al geweest, maar die heb ik dan bij deze gemist. Maar dat geeft ook niet. PA2FK, P1AZ.
0: Dat kunnen we zo wel, P1AZ, PA2FK, ja, dat... Het is dan niet zo, want tot dat rondje aan het doodbloed is, hè, want dat... Nou, ik kan me als niet voorstellen, het loopt al zo verschrikkelijk lang, hè, dat nasjeballen net, ja. Is toch uiteindelijk ontstaan uit de oude PK's.

0: colte die mannen uit Indië, uit toenmalig Nederlands-Indië, die wilden toch onderling contact houden. Die waren al een beetje over de wereld heen uitgezworven. Die wilden toch onderling contact houden. Ja, kijk, en dat deden ze via dat nasjebal en net. En nou is het eigenlijk meer, zeker niet naar het zuidoosten, maar naar het zuidwesten wordt dat veel meer gedaan. Oh, dat begint, die moet ik even zijn mond snoeren. De batterijtje vol is, hè. Een lipo-batterij had, die was ik aan het opladen. Dus van, die hoort je. Maar goed, ik hoop niet dat het rondje een beetje aan het doodbloed is, want het is toch altijd wel leuk om met die verbindingen te maken. Hè. Ja, en het kan natuurlijk zijn van tot een beetje in de tijd, deze tijd van het jaar, dan worden de condities toch wat minder, had 1HRZ, 2FK.
1: Ja, prima, Frans, PR2FK, PR1HRZ. Ja, ik ben ook heel conditieafhankelijk, hè, maar ja, het zijn de overzeese gebieden. ABC-eilanden, Canada, Suriname. Nou, eigenlijk die hoek, en waar maar Nederlanders zitten die zendmachtering hebben, dan die hoor je dan, hè. Ja. Of bijna altijd dan, of bijna allemaal, hè. Ik geloof niet dat dat nasjeballen net zo snel is afgelopen, hoor. Misschien zal er een keer wat meer animo wezen dan de andere keer, maar... Als er nou twee stations al hier in Europa zijn die de hele boel aan elkaar bereiden. Ja. Dan gaat dat toch wel goed, hè. Ja. Ja, dat zal nog wel even duren, dit, Frans. Goed, alleen, nou, ik ga hem ook eens eventjes 14-24. Hup, 3, 4, 5, wat zat daar? Zat daar een signaal? Oh. Nou, we krijgen in één keer een signaal van S5 te staan daar overal, alleen maar storing. Nou, dat schiet niet op. Goed, Frans, maar ja, we gaan daar gewoon weer even luisteren. Het zal wel bijna zover wezen, ik heb geen flauw idee, want het horloge ligt op de badkamer. Moet ik zo eens even ophalen. Goed, ik stuur de micro even naartoe, Frans. PA2FK van P1HRZ.
0: Goedendag, wat P1HRZ, PA2FK. Ja, ik zie ook nog de nodige rommel van voedingen en dergelijke. Je kent ze wel, die bekende paaltjes die zo staan. Maar ah, dat gaat zo meteen wel uit. Dan is die tent aan de overkant dicht en dan is het afgelopen. En dan is het ineens weer netjes schoon. Ja, dan gaat het, zo werkt dat hier. En het kan natuurlijk ook nog zijn, oh ja, dat is een geschakeld voelietje van die batterij opladen. Ja. Heel waar dat ding, dat zou QRM-vrij moeten zijn, zeggen ze. Dat geloof ik dan ook altijd maar. Maar de praktijk is meestal wat weerbarstig. Ja. Ik heb in ieder geval de boel ingesteld staan. Wat? 1HRZ, 2FK.
1: Ja, ik heb hier ook ingesteld, hè. Ik heb dan nog de 7300 ook nog een keer aan staan. Maar daar ligt ook al zo'n hoop herrie, hè. Nou, de 2000 die blijft gewoon keihard op 5 staan, hè. Ja, nou, gewoon een rommel is het, hè. Maar ja, maakt dan ook niet uit. Werken de taal, of horen het dadelijk vanzelf wel, hè. Ja. Even terug, Oké. Ja, ik zit, ik heb hem even in dat 345 in het geheugen gezet bij die 7300. Dan kan ik er zo in draaien. Dan kan ik ook zien of er wat gebeurt. En dan ziet gewoon een hele streep zie je gewoon van links naar rechts over dat scherm. Schoon Mexico. Ja. Gewoon keurig, ja. Ja, en dat we rond deze frequentie en dan nog een keer ergens daarvoor in ook nog een keer, hè. Maar wat lager in de band zitten. Diezelfde lijkt ons een beetje gelijk synchroon met elkaar lopen, hè. Ja. Maar ja, maakt ook niet uit, Frans. Goed. Ja, en hij staat knap smal, hoor, dus... Dat is ook niet zo breed, dus. Dus als er maar wat is, dan laat hij dat wel zien, hè. Goed, oké. Okay. Ja, die QMX'en blijven we toch wel houden, dus daar komen we niet vanaf, hè. Ik denk dat het steeds erger wordt. Maar ja, we gaan het zelf zien, Frans. Pap Alpha 2, Fox Kilo, Pap Echo 1, Hotel, Romeo, Zulu.
0: P1AZ, PA2FK. Ja, bij mij ziet dat een klein beetje heen en weer wandelen, hè. Die stoorsignaaltjes. Dat wordt niet zoveel, maar het wandelt een beetje heen en weer. En dan net natuurlijk over deze frequentie heen. Ja, dat is natuurlijk de wet van Murphy, hè. Dat ken je. Ja, wat ik even ga doen had. Ik ga even naar beneden. Ik ga eventjes een spaargeel halen. Dat lijkt me een goed plan. En dan ben ik denk met een minuut of vijf, ben ik weer retour af. 1HRZ, 2FK.
1: Loop maar lekker rustig aan. Dan ga ik even kijken waar... hoe ik dat... Oh ja, zo. Ik moest even kijken. Ik had van die hele grote cijfers in dat display staan en een heel klein schermpje eronder. Dan heb ik weer een groot scherm en moet even kijken welke toetsstand al je was, Frans. Dus, oké, okay. Maar weer gelukt. We gaan je weer zelf horen. 2FK, 1HZ, om even Keurix.
0: Q zelf, momentje Keurix en horen we elkaar zo weer. Hé, hey, koetjes.
1: Ja, prima.

0: Bij de nullen, mee jij?
1: Ja, Inga, zet eens erop hoor.
0: Ah, mooi. Ik ben met de beesten buiten geweest, hebben de eendjes een beetje eten gegeven. Die gaan morgen de voortuin in. Met een grote hok. Dat heb ik al klaargezet. Want dat hokje wordt nou echt te klein, hè? Die gaat hard. Want de eenden gaan hard. Dus, maar Frans is al weg, of niet?
1: Nou, Frans ging even goudgele hakken staan naar beneden, geloof ik. Die moest even naar beneden toe. En de sanitaire stop of zo, weet ik veel, misschien wel. Ik doe maar zo, hè. Ja. Ja, die horen we zelf alweer, Norbert. Ja. Dus ik was er van de gelegenheid gebruiken om eventjes, ook eventjes op 20 meter te kijken, maar weinig activiteit op 20, hè. Het is trouwens helemaal over heel de band eigenlijk heel erg stil, 20 meter. Of een beetje meer RFG terugzetten. Ja, hieronder zit toevallig nog wat. Onder 3, 4, 5 zit dan dus een storing. Maar alleen benedenin nog wat twee signaaltjes. Al wel FT8 of zoiets. Digitale signalen. En voor de rest is het vrij stil op de band, Norbert. PD0 MEI van PG1HRZ.
0: PG1HRZ en de MEI. Ja, op 40 is het wel druk. Nog steeds met RTTY, hè. Op 73 ook. Ja, dat gaat maar door en door en door. Nou ja, ik... Maar ik zou zeggen, als je een computer op de 7300 zou aansluiten, dan, wat dat kan, dan kan je eigenlijk gewoon ook berichten sturen. Wat voor zin het heeft, weet ik ook niet, maar het is wel leuk natuurlijk. Zou dat zomaar kunnen, denk je?
1: Nou, even de... Wat is dat? Instruction manual. Even doorbladeren, dan kom je er vanzelf tegen dat, hè. Wat je allemaal kan, hè. Ja, daar staat daar genoeg over in. Dat staat helemaal beschreven. Ik heb een Nederlandse versie, dus ik ken het helemaal makkelijk. Ik heb dan nog de Engelstalige. Maar dat is niet zo heel erg. Dat leest ook nog wel. Maar dan moet je even dat plaatje even doorlezen waar ze beginnen met PC of computers aansluiten. Welke poort je daarvoor gebruikt, et cetera allemaal. En dan je toetsenbord. Ja, ik heb hier nog een kleine computer. Ja, een kleintje eigenlijk. En die, daar staat alleen maar dat hem radio op, al dat is het enige, geloof ik. Voor meer staat er niet op, ja, en het bestuurssysteem staat erop. En dan hem radio, die heb ik speciaal voor die 7300, hè. En die sluit hij al zo aan en dan kun je gewoon met een groot scherm, met een groot monitorscherm, kun je netjes meekijken. Ja, alleen het enige wat ik nog niet voor elkaar krijg is dat watervalscherm. Dat ook in beeld krijgen. Ik krijg alles in beeld, maar... En ik kan ook alles op het scherm bedienen. Dat is ook wel leuk natuurlijk. Dus ik kan van dat scherm af, kan je met de muis kan je hem laten zenden. Je kan filters in en uitzetten, dus dat gaat allemaal. Maar en dan? Ja, die kunnen een hele hoop doen. Eigenlijk zoveel dat... Nou, voorlopig ben je daar nog wel niet op uitgekeken, Norbert. Maar jij, één HZ.
0: Oké, één HZ, de Lemier. Nee, dat begrijp ik. Ik heb net soldeerpuntjes gesoldeerd. Morgen doe ik de prik eraan. En dan ga ik verder kijken. En dan doe ik de kabel erin. En dan kijken wat ik in scherm krijg als ik hem aanzet. En dan haal ik die beschrijving er wel even bij. En anders dan hoor je het nog wel. Ja, wordt bijzonder. Ik ben benieuwd. Dus, maar ik heb nou die andere nog aanstaan. Maar ja, het is hartstikke druk, joh. Ik denk dat dat tot 12 uur duurt. En dan is het gebeurd. Het contest van 24 uur, denk ik.
1: Ah, oh, dat zou zomaar kunnen, ja. Oh, het loopt mijn klokje van 3700 niet goed. Nou, zou ik in ieder geval moeten blijven. Nou, dan weet ik niet of mijn horloge goed loopt. Wat gebeurt dan als ik die afdoe, dan staat hij in één keer stil, hè? Als je bommen houdt, gaat het goed, hè? Dan blijft hij het wel doen, hè? Maar als je neerlegt, dan wilde hij wel eens een uur of... En wel één keer spontaan een uur of twee achterlopen, hè? Niet in de gaten hebben, hè? Ja. Maar ja. Ja, ik heb eventjes op 7 even kijken hoe druk het daar nog is. Nou ja, daar zit nog een heleboel signalen hoor. Oh jij nog zat. Een vette signalen ook nog. Morgen zit dat daar heel hoog. Wat is dat? Even kijken. Ik moet even kijken. Even de kier laten. Nou, dat is buiten de band. De omroepstations zijn dat, ja. Zijn de omroepstations. Maar je ziet hier beneden in de band, onder de 7100. Ja, daar is nog zat RTTY, Harry Berry. Ja, zat nog. Nou, ik denk dat het 12 uur duurt, hè. Dus dat zou zomaar kunnen nog met 0 en jij 1 HS.
2: Natuurlijk ook 12 uur UTC zijn dat.
1: Ja, dat kan ook. Maar is dat... Oh, wacht even. 12 uur UTC, dat het ophoudt. Dan is het 1 uur vannacht of zo dan.
2: Ik zou denken 2 uur, hè. We zitten nog, omdat we nog zomertijd hebben, we zitten 2 uur verschil in, hè. Ja, dat zou 2 uur vannacht zijn, af, maar ik weet het ook niet zeker, hoor. 1 HZ, 2 FK.
1: Ja, dat zou ook zomaar kunnen, ja. Maar ik heb helemaal niet gekeken, hè. Ik zal eens even kijken of ik die... De klok. Is het 5 over 11 nu, Frans?
2: Nou, 1 over 11, 2 over 11, zo, dat is het nou.
1: Oké, nou zet ik hem even... Druk overal op, maar... Dan moet ik dat daar niet zoeken, dan moet dat hier onder het menu zitten... Bij zit, time zit, oké. Okay. Dat hebben we niet nodig. Time en date, dat betekent 23 uur. En een stuk of toe 2-3 minuten over zet. Oké. Nou, hij stond helemaal niet goed, hij stond op 23:45. Ik zei al tegenover, ik ga even zo mijn klokje pakken, maar dat ligt in de douche. Dat ligt al heel de dag daar al. Maar dan meestal gebeurt dat die dan gewoon stopt, hè. Ja. Dus ik moest eventjes checken wat de tijd was, hè. Goed, Norbert zit er nog in, dan gaan we hem daar even sturen. 0 RWJ, het kleine rondje P1 naar RZ.
3: Ja, 1 RZ, de ronde, P de 0 RWJ. Ja. Oh, dat kan best wel. UTC is plus 2 uur of zo, ja. 2 uur, geloof ik. Maar wat is GMT dan? GMT is Engeland, hè? Want de rest van de familie van mij woont allemaal in Engeland. En daar is het nu een uur vroeger. En dat is GMT. Maar wat dan UTC niet? Weet jij dat, Frans? Is PD0MJ?
2: Ja, dat weet ik, hè. GMT betekent Greenwich Meridian Time. En UTC, United Time, betekent dat. Nou, dat ben je er al, hè. Maar, kijk, die Engelsen hebben ook, en dat klopt wel nog wat je zegt, die hebben namelijk ook zomertijd, hè. En dat GMT, dat is dus gewoon de Engelse tijd. En, ja, dat heb je dus zomertijd. En dat is dus nu 22:05. 22:06 al bijna, ja. En UTC is 21:06. Dat scheelt nogal, hè. Hier in Nederland scheelt de middel-Europese tijd die wij dus gebruiken, dat scheelt op het ogenblik 2 uur met UTC. En de Engelse tijd scheelt nu 1 uur met UTC. En dat is omdat we dus zomertijd hebben. Nou, eind oktober, dan gaat die tijd terug. En dan loopt Engeland gelijk met UTC. Dus dan is GMT en UTC is gelijk. En wij hebben 1 uur verschil. Norbert, is dat duidelijk?
3: Ja, ik kan hem volgen. Ja. Ja, dat klopt. Want als ik de familie in Engeland werk met bel, mijn tante, dan is het altijd een uur eerder. Maar het gaat gelijk over met ons weer, hè. Dus het maakt niet veel uit. Want de klok gaat terug, geloof ik, nou in eind oktober. Toch altijd eind september, maar het is eind oktober. Dus, maar de UTC is vroeger, klopt dat?
2: Ja, dat klopt. En als je nou wel weet of de klok voor of achteruit moet, een heel simpel ezelsbruggetje voor, hè. Voorjaar, vooruit. Nou ja, dat blijft dan over achteruit, hè. Dus een heel simpel ezelbruggetje. Maar het klopt inderdaad, Engeland loopt gelijk, tenminste de omschakeling van de zomertijd en de wintertijd. Dat is hetzelfde, op hetzelfde tijdstip. Het laatste weekend van oktober, dus van zaterdag op zondag, het laatste weekend van oktober, dan schakelt dat om. Dus dat hebben ze ingesteld. En totdat in oktober al wel is. Dat was toen die Engelsen nog in de EU zaten. Toen is dat doorgevoerd in Noord-Rusland. Toen hadden ze ook allemaal nog verschillende zomertijd en wintertijd. Hè? En er waren er ook nog die hadden geen wintertijd of geen zomertijd. Nou ja, Portugal scheelt ook een uur. Ja. Dat loopt gelijk met het Engelse tijd, Portugal. Maar neem je nou Griekenland en Turkije, dat loopt weer een uur de andere kant op. Dus dat is om het simpel te houden.
3: Ja, nou, ik vind het wel goed. Ik weet wat Engeland is. En dat UTC, dat is min 2 uur. Ik dacht altijd plus 2 uur. Want ik zit wel eens naar ergens naar te kijken en dan staat er een tijd in UTC. En ik dacht altijd dat is later, maar dat blijkt dus toch eerder te zijn. Maar ja, ik ga QRT zo. Ik ga morgen dat ding even aansteken, de set. En dan spreken we morgenavond nog wel. Ik ben benieuwd als ik hem aanzet wat er gebeurt. Wat ik in beeld krijg. Ik leg de handleiding ervoor. Dus dan ga ik even rommelen. Dus ik stuur hem even door naar Altis. Papa Delta 0. Mike in die Yankee.
1: Ja, prima, Norbert. Bij de 0 heb jij P1HRZ. Nou, ik kan wel eens vertellen wat er komt te staan hoor. Icon IC7300. En dan begint hij ergens bij je. Misschien ergens op de 20 meter band of zo, weet ik veel. Ja, dat denk ik. Maar daar begint het mee, hè. Dus ik weet niet of je gelijk het waterval ook al erin krijgt, maar hij zal wel in grote lijnen helemaal voorgeprogrammeerd zijn, joh. Het zijn alleen maar de finishing touch dingen die je of voor je eigen oog goed moet zetten, of voor je eigen instellingen daarnaar wil kijken. Kijk, en hier de raffels die op het watervalscherm zitten, de bovenste, die zijn hier wit. Nou, die kun je ook groen maken. Dat is Frans al bekend mee, want dat heb de KS3, geloof ik. Maar die kun je hier ook zo zetten. Je kan dat hele watervalscherm aanpassen helemaal. Dus nee, van alles. Maar net naar jezelf, wat je zelf mooi vindt, Norbert. Ja, moet je kijken wat er mogelijk is. Dan moet je dat stukje even lezen en dan kun je dat gewoon aanpassen, ja. Maar het zal wel niet zo spannend zijn, Norbert. Het boek erbij en dat gaat vanzelf goed komen. D0 MJ, P1 HRZ en het hele groepje.
3: Oké, groep P0 MJ. Ja, je hebt wel in de gaten, ik ben er wel even een beetje... En, bang niet, maar ik ben benieuwd wat er allemaal gebeurt en de instellingen allemaal. Maar dat komt wel goed. Ik heb jullie ook altijd nog, toch? Dus, maar ik ga QRT, ik ga nog even het nieuws kijken en dan ben ik weg. En dan ga ik morgen verder klooien. Ik stuur hem even door naar Frans, PA2FK, PD0MJ in de groep.
2: Ik doe zelf wel wat. En er zit één knopje op, hè. Ik zeg niet welk het is, maar als je die indrukt, hè, zit gelijk heel Friesland zonder licht.
3: Ja, dat is de microfoon, maar die laat ik er even uit, ja?
2: Ja. Nou, je moet zo denken, Norbert, en dat is bij ICOM is dat wel zo. De standaardinstellingen, de basisinstellingen, die zijn meestal al redelijk goed. En daar kan je nog zo, dan kan je een beetje gaan zitten fijn slijpen, weet je. Wat heb je bijvoorbeeld met je microfoontje, heb je dat, kan je wat fijn slijpen. Wat meer hoog, wat meer laag erin. Al niet zo gek veel, maar de standaardinstellingen, de basisinstellingen zijn over het algemeen best redelijk goed. Ja, en het fine-tunen, dat doe je zelf en dan krijg je de bekende grade RTFN, oftewel Read the Fucking Manual. En dat is natuurlijk ons amateurs eigen. Eerst aanzetten en kijken wat hij doet en als ze er niet uitkomen, dan het boek gaan lezen. Maar goed, zo werkt dat bij ons amateur eenmaal Norbert. Goed, jij gaat... nog even het nieuws kijken. Het zal wel voorbij zijn, op 23:13. Het zal wel voorbij zijn. Goed, ga jij doen. Heb ik de microfoon even door en af? Ik zie nog weinig op het watervaldisplay gebeuren vanuit het verre westen. Af PA1HRZ, PA2FK.
1: Ja, prima, Frans, 2FK, het hele rondje P1HRZ. Voor Norbert, nou, die zal wel het nieuws terugkijken, hè. Uitzending gemist doet hij dan, hè, denk ik. Ja. Niet in slaap vallen, hè, denk ik om. Anders word je vannacht weer zo laat wakker, hè, dus. Nou ja, dat maakt niet uit. Goed. Oké, Knop, ik zou zeggen, groeten, 73, welterusten voor zometeen. En succes vanmorgen, hè. En als het niet lukt, dan horen we het vanzelf wel, hè. PD0MJ, PA2FK. En dan de eerste gaat af en uit dan, door met groeten.
3: Oké, nou, welterusten jullie. En ik ga nog even kijken en dan ben ik QRT. Als ik niet in slaap val, nou, dan ben ik ook QRT. Dat had ik gisteravond ook weer. Een drukke dag gehad. Ik moet het eigenlijk minder druk hebben overdag, hè. Ik werk niet meer, maar ik heb het hartstikke druk, joh. Dus, we spreken morgen wel weer. Hey, goed allemaal, wel te rusten. Is Papa Delta 0, Mike India Yankee. Stuur hem door naar Frans.
2: Goedemiddag Norbert, P0MI, PA2FK groepje. Ja, WSS Norbert, met ons gepensioneerden, wij zijn niet druk. Nee, wij maken ons druk. Dat is het hele verschil. Hey, groeten.
3: Yo, hoi.
1: Oké, Frans, PA2FK, P1HRZ, even kijken. Ja, ik heb de micro. Nou, ik zie ook nog geen streepje. Nee, maar over het hele spectrum eigenlijk van de 20 meter is heel erg stil, Frans. PA2FK, P1HRZ.
2: Ja, zo hard. Ja, ik zie alleen 60 kHz. Oh ja, en ongeveer 45 kHz lager. Als ik ze nu dan een signaaltje voorbij komen, maar het is allemaal niet veel bijzonders hoor. Nee, ik denk dat er vandaag geen condities zijn. Ik zal er even aan het opstaan. Oh. Ik denk gewoon dat er geen condities zijn op 20 graden. Ik heb de antenne ingesteld staan en alles staat goed, dus nou. En dan houdt het even op, hè. 1HZ, 2FK.
1: Ja, prima. Ja, hier ook die 7300 heb ook. Het ding is aangepast aan de antenne, dus ja. Ja, die houdt aan een draadje van 7 meter lang, hè. Dus en 1 op 9, hè. Dus nou ja, dat gaat goed, hè. Alleen 80 meter niet, dat wil hij niet tunen, dan is het touwtje te kort, hè. Maar ja, dat geeft niet, maakt ook niet uit. Voor de rest, vanaf 60 tot en met bovendien, dan gaat het goed, hè. Oké, nee, ik had nog wel even de 70 doosje van Norbert er even aangehangen. Dat nog even uitgeprobeerd wat die allemaal nog, wat dat ding nog allemaal kan en wat je ermee kan doen. Maar ik hoor er ook heel erg weinig op, moet ik wel toegeven. Ik heb een klein gp'tje ervoor. Dat gebruikte ik bij mijn dochter wel eens als ik boven bleef slapen. Dan vanuit het Blijswijk zo vandaan, dan deed ik daar de Porto aan. De Baroveng aan en dan kon ik mooi via de NOS nog even kwebbelen. Hè. Dus ja, ik denk dan wel eens met Guus s'avonds. Maar ja. Maar ja, maar dat geeft niet. Dat maakt niet uit, Frans. Gaan we retour. PA2FK, P1HRC.
2: Ja, toen zo had P1HZ, PA2FK. Ja, ik wil wel even een signaaltje op 70 zetten hoor. Dan dan weet je of je hem hoort, hè, want de NOS krijg je hier dan makkelijk open natuurlijk.
1: Als hij hier binnenkomt, dan is het Peter in de hoek, hè. Nou, je zet hem gewoon gelijk in de hoek, hè. Dus, nee, dat gaat goed, hè. En die shift heb ik ook goed gezien. Ik dacht, nou, ik doe er even een audio-sjaaltje mee sturen van 77 hertz. Maar, ja, dat werkt niet.
2: Oh, dus je kan het relais niet openmaken, maar wel luisteren.
1: Jawel, ja, dat gaat wel. Dat maakt geen toonstond voor het luisteren, toch?
2: Wel, maar je kan met die bouwvenk toch ook het CTCSS-toontje meezetten, hè?
1: Jawel, met die bouwvenk wel, ja. Maar met die, dat ding van Norbert niet, hè. Die ken moet, hè. Dit was dat, TR-851. Wat mist dat printje erin, hè, voor die CTSS-toon, hè. Dat zit er niet in, hè, dus, maar daar, die staat maar gewoon en ik denk, nou, ik zal met het audio 77 hertz mee sturen, misschien blijft hij wel in dan, maar dat niet, dat kan ik wel vergeten.
2: Het wordt niet makkelijk gemaakt, Aad. Ja. Ah ja, weet je, het is, we zijn daar, ja, het is het noorden heeft nog zien, de oude ding, maar er zijn bijna geen sets meer, waar ik zou zeggen, waar geen CSR in zit, hè. Nee, dat moet ook gelijk denken, oh, wacht even, want ik moest nog steeds even contact opnemen met Amersfoort, hoe dat zit met die Motorola, hè. Ben ik nog steeds vergeten, had, 1HZ, 2FK.
1: Oh, kom zelf wel. Wanneer is weer vereniging morgenavond? Ik weet het maar god niet hoor. Op dinsdagavond. Joh, ik hoor het vanzelf al Frans, joh. Hij loopt niet weg, dus gaat wel goed. Goed zo. Het was ook 70, hè? Dat was ook 70 volgens mij, hè? Of was dat nou 2? Die Motorola. Nee, die Motorola was 2 meter, geloof ik, hè? Ja. Ja. Dus ja, maar onze Zuiderburen hier, die naast ons zitten hier, of onder ons zitten, dan, laat ik het zo zeggen. Nou, er zijn weinig CT6-tonen daar in die Pieters, dus, ja. Als ik Eindhoven probeer open te krijgen, dat gaat niet. Want dan gaat Gent ook open. Hè? Dus nou, die heeft niks nodig. Dus dat is ook wel leuk. En die staat hier met geen hoek. Hè? Dus, ja, dat schiet ook niet op, Frans. Maar ja, maakt niet uit. We kennen ze allemaal werk als het moet. Dus, en ik heb voor de rest nog niks gehoord eigenlijk op... op 70 ook nog voor de rest niks hoor. Geen SSB, geen andere FM simplex frequenties, helemaal niks joh. En ik heb al een aantal keer wat laten scannen hier gewoon. Dus dan scant hij gewoon heel die de band uit. Van 430 tot en met 449. 439. Nee, 4. Ja, 439 aan het eind, 999, dus en dan gaat hij weer terug, Frans. 2FK, 1HZ.
2: Ja, ik doe zo, P1HZ, PH2FK. Ja, ik heb in die Quan Chain, daar heb ik 70 uur geprogrammeerd staan, hè. Dan scant hij het alleen... de repeaterfrequenties, want daar buiten zit toch als niks, ja. En hier op tafel dwalt bij deze zonnetje. Die kleine dingen, weet je wel. Ja, verder zit er allemaal hard niks, hè. Dat is het. In het buitenland hoor je toch wat meer hoor. Ik zeg in Duitsland, er ligt natuurlijk ook al waar je zit, hè. Hoor je wat meer, maar dan heb ik meestal die porto bij me en dat ding dat scant heel makkelijk. En dat is goed. Ja, en dan pik ik ze er wel uit, hè. Ook als je dus in Duitsland bent, die Duitse repeaters. Je kan die dingen niet allemaal invoeren. Als je ziet hoe godsnoerig veel ze zijn, vooral op 70, hè. Maar even door zeg van, gewoon dat ze kennen dat ding erover. Oh, en daar heb je wat signaaltjes. Nou, op een gegeven moment waar je wat stevige signaaltjes hebt. Nou, ik neem wel boekie mee. Want hij kan ook de CTC-resttoontjes opzoeken. Dat kan die. Die moet je nemen. Ik heb gewoon een boekje bij me. En zo'n Duitse repeater zit. Nou, ik weet wel in welke buurt ik zit. Nou, dan moet die en die repeater moet zijn. Nou, ik kan proberen. En dan merk je vanzelf of die open gaat of niet. Hè. En het zijn meestal allemaal van die stadsgebieden. Die zat 1HZ, 2FK.
1: VFK 1HZ. Ja, dat heb je natuurlijk dan, hè. Dat zal zoveel van die dingen zijn. Dat zijn dan geen hele zware repeaters natuurlijk, hè. Nee. Ze bieden het eigen eigen gemeentebereik. Net als wat we hier hebben, dan bewijzen van spreken. Gemeente Terneuzen bijvoorbeeld, omvangt een hele hoop van die kleine gemeentes een behoorlijk stuk. Dat is ongeveer de helft van van Zeeuws-Vlaanderen. Dat valt onder gemeente Terneuzen volgens mij. We hebben nog meer, Huls en Sluis geloof ik. Sint Rieën verdeeld geloof ik dan. Dus een groot middengedeelte is niet helemaal Terneuzen. Dus als je dan daar van dat soort repeatertjes hebt, dan is dat natuurlijk wel leuk natuurlijk.
4: Ja.
1: Ja, dan heb je ook niet van die hele zware jongens nodig die enorm hoog moeten staan. Ja, dan schiet dat, dan gaat dat vooral, dan werkt dat wel leuk natuurlijk. Oké. Okay. Ja, ik heb die blauwe vingertjes ook. Die scant alleen maar de repeaters eigenlijk. En voor de rest niet die ingesteld staan, hè, die erin zo. Er staan er een stuk of 12 in, geloof ik. En dan die PD. Die PD-kanaaltjes, die 8. En dan die andere nog. Zijn er ook een stuk of 12, geloof ik. De NPR'tjes. Nog wat meer? Nou, voor de rest eigenlijk niet zo gek veel. Ja, we hebben nog wat maritieme. Heb ik erin staan, hè. Dat is wat wel leuk voor die boot hier, hoor. En het is weer bericht, hè. Voor de scheepvaart, hè. Aan de overkant komt dat vandaan, hè. Van de overkant, richting Antwerpen vandaan, hè. Dus zo doen de Fransen. Maar ik heb er ook niet zo gek veel in staan, hoor. Dus valt ook toch wel mee. PA2FKP1AZ.
2: Zo wat, maar ik ben even keurig. Dus een moment, hè.
1: Roger.

0: JFK.
1: Ja, we zijn er nog. JFK 1HRZ.
0: Zelf als P1HZ, PA2FK, ja, het was weer een beetje sensatie, hè? Je kunt je straat. Zelf kwam al waarschuwen, hè? Nou ja, het is weer rustig. Maar dat is een beetje sensatie, hè? Maar goed, ja, ik heb verder heel niet zo gek veel, moet ik eerlijk zeggen. Morgenochtend moet ik met Nel naar het ziekenhuis. Kaakchirurg, hè? Die tandarts is ook zo'n mooi figuur. Die heeft tanden getrokken natuurlijk en dan voor mooi gebit in. En blijkt nog een stukje kies in te zitten, denk ik. Nou, ook een mooie zeg. Die kijkt ook niet verder als zijn neus lang is, hè? Dus dat is nog even het volgende etap gehad. Maar goed. Dat moet ook nog even gebeuren, dan is dat ook weer geregeld. P1HZ, PA2FK.
1: Jo, ben je mooi klaar mee? Ja. Ik heb een kortje dood aan die jongens. Wanneer word ik weer? 9? Ja, ik geloof 9 oktober, geloof ik. Daar moet ze alleen de zenuwhandeling afmaken. Dus dan valt het wel mee, hè. Oh nee, 5. Nee, dan moet ik alleen nog. Nou, hou je mond dicht, 70. Gehad, dan ben ik dan was Frans. Ik ben ook een heel veel sokken daarin hoor. Dus wat dat er gaat, ben ik er heel snel klaar mee, hè. Goed, allee. P0, PA2FK, P1HRZ.
0: Nou, ik u zelf had P1HRZ, PA2FK. Nou ja, we gaan morgen wel zien, joh. Hey, ik ga QRT had. Ik ga het lekker op één oor leggen. En dan spreken we elkaar morgen alweer, QRZL.
1: Ja,
0: dat is
1: prima, Frans. Ik zeg ook in ieder geval heel veel goed, hè. 73 en dan spreken we elkaar morgen weer, Frans. In ieder geval doe heel veel goed morgen. En dan...

0: succes bij de Smoedersmit daar, Frans 2 FK 1 HRZ er nog vanuit.
1: Ik u zo had. Ja, die Smoedersmit hoef ik niet te zijn, maar ik moet er alleen brengen. Het is de koppen goed. En we spreken elkaar weer. Groetjes, ai ai.
0: Ja, prima Frans, ai ai.

de tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 1:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.